Jo van morgen, noodgedwongen is je naam piraat. De Nederlandse plaat die zit in zorgen. Jongens, blijf.

harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken, ik liet

0: Laat lekker, hij kan me
1: vast. Oh, nou!
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

meisje, dus je meldde voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje...

hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houdt die hond dan even aan. Nou jongens, God van jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis, hè?

storm is aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.